0: sane wo
1: yesu dine mo
0: hyase ne da yesu kristo asema me
1: awurade yɛda wase ɛne mmere nso wade kɛse ne wo nsɛm pa awurade wonam wakoa so ade abrɛ ɛnɛ anwumere awurade so wo ne ɔkwan nokware ne obi nkɛnkyɛ